0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië. Erik van Kaathoven stopt als statenlid voor de SP in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Hij vertrekt vanwege onvrede over de samenwerking van de SP in Pekela met een fractie die bestaat uit voormalige PVV'ers. Van Kaathoven legt zijn functie neer in september. De SP behoudt haar enige zetel in Gelderland. Wetenschappers hebben in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt met opvallend rode lippen. Het zogenoemde Likweli-aapje. Het is de vijfde keer in 75 jaar dat een nieuwe apensoort in Afrika is gevonden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 16.000 nieuwe diersoorten ontdekt. Maar dat zijn meestal insecten, spinnen en vissen. Dan lokaal nieuws. Cool Kunst en Cultuur start na de zomer met nieuwe creatieve cursussen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het aanbod bestaat uit onder meer muziek, theater, tekenen en beeldende kunst, waarbij kinderen spelenderwijs hun talenten kunnen ontwikkelen. De lessen beginnen na de zomervakantie en inschrijven is al mogelijk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië. Erik van Kaathoven stopt als statenlid voor de SP in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Hij vertrekt vanwege onvrede over de samenwerking van de SP in Pekela met een fractie die bestaat uit voormalige PVV'ers. Van Kaathoven legt zijn functie neer in september. De SP behoudt haar enige zetel in Gelderland. Wetenschappers hebben in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt met opvallend rode lippen. Het zogenoemde Likweli-aapje. Het is de vijfde keer in 75 jaar dat een nieuwe apensoort in Afrika is gevonden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 16.000 nieuwe diersoorten ontdekt. Maar dat zijn meestal insecten, spinnen en vissen. Dan lokaal nieuws. Cool Kunst en Cultuur start na de zomer met nieuwe creatieve cursussen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het aanbod bestaat uit onder meer muziek, theater, tekenen en beeldende kunst, waarbij kinderen spelenderwijs hun talenten kunnen ontwikkelen. De lessen beginnen na de zomervakantie en inschrijven is al mogelijk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië. Erik van Kaathoven stopt als statenlid voor de SP in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Hij vertrekt vanwege onvrede over de samenwerking van de SP in Pekela met een fractie die bestaat uit voormalige PVV'ers. Van Kaathoven legt zijn functie neer in september. De SP behoudt haar enige zetel in Gelderland. Wetenschappers hebben in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt met opvallend rode lippen. Het zogenoemde Likweli-aapje. Het is de vijfde keer in 75 jaar dat een nieuwe apensoort in Afrika is gevonden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 16.000 nieuwe diersoorten ontdekt. Maar dat zijn meestal insecten, spinnen en vissen. Dan lokaal nieuws. Cool Kunst en Cultuur start na de zomer met nieuwe creatieve cursussen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het aanbod bestaat uit onder meer muziek, theater, tekenen en beeldende kunst, waarbij kinderen spelenderwijs hun talenten kunnen ontwikkelen. De lessen beginnen na de zomervakantie en inschrijven is al mogelijk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, wil militairen van 30 jaar of ouder laten testen op hun testosterongehalte en hen bij een laag niveau het hormoon aanbieden. Militairen kunnen vrijwillig kiezen voor deze behandeling en jongere militairen mogen zelf een test aanvragen. Gezondheidsdeskundigen uiten kritiek op het plan en benadrukken dat testosteronspiegels natuurlijk schommelen. Spelers van het Argentijnse voetbalelftal liepen na afloop van de wedstrijd tegen Engeland met een spandoek het veld op, met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Het geschil over de eilanden bestaat sinds het begin van de 19e eeuw, toen de Britten de eilanden innamen. De kwestie leeft nog steeds breed in Argentinië. Erik van Kaathoven stopt als statenlid voor de SP in Gelderland, meldt Omroep Gelderland. Hij vertrekt vanwege onvrede over de samenwerking van de SP in Pekela met een fractie die bestaat uit voormalige PVV'ers. Van Kaathoven legt zijn functie neer in september. De SP behoudt haar enige zetel in Gelderland. Wetenschappers hebben in de binnenlanden van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt met opvallend rode lippen. Het zogenoemde Likweli-aapje. Het is de vijfde keer in 75 jaar dat een nieuwe apensoort in Afrika is gevonden. Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer 16.000 nieuwe diersoorten ontdekt. Maar dat zijn meestal insecten, spinnen en vissen. Dan lokaal nieuws. Cool Kunst en Cultuur start na de zomer met nieuwe creatieve cursussen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het aanbod bestaat uit onder meer muziek, theater, tekenen en beeldende kunst, waarbij kinderen spelenderwijs hun talenten kunnen ontwikkelen. De lessen beginnen na de zomervakantie en inschrijven is al mogelijk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Vrijdag begint de dag zonnig. In de middag kan landinwaarts plaatselijk een bui ontstaan met kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid en onder meer bruggen in het zuiden van Iran geraakt. Volgens Iraanse staatsmedia zijn bij die aanvallen in de provincie Hormozgan zeker 7 mensen om het leven gekomen. Iran heeft daarop raketten afgevuurd op Amerikaanse bondgenoten, waarbij onder andere in Qatar een kind gewond raakte door vallend puin. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich bemoeide met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 en kondigde aan documenten vrij te geven die volgens hem bewijzen dat China gegevens van 220 miljoen kiezers heeft verzameld. De Amerikaanse inlichtingendiensten menen echter dat er geen aanwijzingen zijn dat een buitenlandse mogendheid de verkiezingsuitslag technisch beïnvloedde. Grote Amerikaanse nieuwszenders zonden de toespraak niet live uit, behalve Fox News. In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst, ICE, bij een controle een 25-jarige Colombiaanse man doodgeschoten. De agent is voorlopig op non-actief gesteld, terwijl de autoriteiten het incident onderzoeken. Sinds het begin van Trumps tweede termijn zijn bij schietincidenten met ICE-agenten 8 mensen omgekomen. De helikopter die vorig jaar neerstortte in de Hudson in New York is waarschijnlijk gecrashed na botsingen met meerdere vogels. Onderzoekers vonden resten van verschillende soorten ganzen op het toestel. Alle 6 inzittenden, onder wie een Spaans gezin en de piloot, kwamen bij het ongeluk om het leven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan landinwaarts ook stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De grootste kans hierop maakt het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: All boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hurgewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers online zetten. Zoals e-mailadressen, telefoon en BSN-nummers. In totaal zijn in de afgelopen jaren honderden documenten met privégegevens gevonden. Ook na waarschuwingen van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Sindsdien zijn veel documenten verwijderd of ontoegankelijk gemaakt. Op festival De Zwarte Kools is een stuntman naar het ziekenhuis gebracht na een katapultstunt waarbij hij een harde landing maakte. De sprong van ongeveer 75 meter ging technisch goed, maar de stuntman kwam hard op het landingskussen terecht en verbleef een nacht in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of de resterende 6 sprongen doorgaan. President Trump heeft gezegd documenten te zullen vrijgeven die volgens hem aantonen dat China op grote schaal gegevens van Amerikaanse kiezers heeft verzameld tijdens de verkiezingen van 2020. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben eerder geconcludeerd dat er geen bewijs is van buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingsuitslag. Grote Amerikaanse televisiezenders zonden Trumps toespraak niet live uit. De Verenigde Staten hebben de luchtaanvallen op Iran verder opgevoerd, met onder meer aanvallen op bruggen en een marinebasis bij de stad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. Volgens Iraanse staatsmedia kwamen hierbij zeker 7 mensen om het leven. Iran voerde raketaanvallen uit op Amerikaanse bondgenoten als Qatar, waarbij volgens de autoriteiten een kind gewond raakte door vallend puin. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan landinwaarts ook stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De grootste kans hierop maakt het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond een stuntman naar het ziekenhuis gebracht na een stunt met een katapult. De man werd over de megatent gelanceerd en maakte een harde landing in het landingskussen. Het is nog onduidelijk of de 6 geplande katapultsprongen op het programma doorgaan. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te voeren met meerdere stakingen. In de eerste 2 weken van die maand zijn acties gepland op het spoor, in de havens en bij de overheid. Waaronder waarschijnlijk een 24-uur staking op het spoor. In de zorg wordt actie gevoerd zonder werkonderbreking, om de patiënten te ontzien. Bij een verkeersongeval op de N983 bij Den Ham in Groningen zijn 2 mannen uit Groningen om het leven gekomen. Hun auto kwam tegen een boom tot stilstand en vloog daarna in brand. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren. FIFA gebruikt tijdens het WK een zogeheten momentumgrafiek om te laten zien welk team in bepaalde fases van de wedstrijd het meest dreigend is. Deze grafiek is gebaseerd op het Possession Value model. Dat berekent welk team per minuut de grootste kans heeft om binnen 10 seconden te scoren. Analyses laten verschillende meningen zien over de invloed van drinkpauzes op het momentum. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een verkeersongeval op de provinciale weg N983 bij Den Ham in Groningen zijn twee mannen uit Groningen overleden. Hun auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeluk, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren. FNV heeft aangekondigd in september opnieuw te gaan staken, met meerdere acties, waaronder waarschijnlijk een 24-uur staking op het spoor. De stakingen vinden plaats in de eerste twee weken van september, ook in de havens en bij de overheid, terwijl in de zorg alleen acties zijn zonder werkonderbreking. Er is nog geen exacte datum bekendgemaakt. Netflix heeft het afgelopen half jaar wereldwijd een recordaantal van 97 miljard kijkuren geregistreerd. De omzet steeg in het tweede kwartaal naar ruim 12 miljard dollar, met een netto-winst van 3,4 miljard dollar. Het bedrijf stelde de groeiverwachting voor het komende kwartaal naar beneden bij, waarna de beurskoers met 9% daalde. Jens Spaan, fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland, is samen met zijn partner vader geworden via een draagmoeder in de Verenigde Staten, terwijl draagmoederschap in Duitsland verboden is. De bekendmaking leidt tot veel kritiek vanuit de politiek en media, aangezien Spaan zich eerder tegen legalisering uitsprak. De CDU houdt vast aan het verbod op draagmoederschap. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan landinwaarts ook stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De grootste kans hierop maakt het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netflix heeft in het afgelopen half jaar wereldwijd een record van 97 miljard uur aan kijktijd geregistreerd. De omzet in het tweede kwartaal steeg naar ruim 12 miljard dollar, met 3,4 miljard dollar netto winst. Het bedrijf stelde wel de groeiverwachting voor dit jaar naar beneden bij, wat leidde tot een koersdaling van 9% op de beurs. Jens Spahn, fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, is vader geworden van een zoontje via een draagmoeder in de Verenigde Staten. Draagmoederschap is verboden in Duitsland en zijn partij blijft vasthouden aan dit verbod. De zaak leidt tot veel kritiek en discussies binnen de Duitse politiek en media. Bij een verkeersongeval op de provinciale weg N983 bij Den Ham in Groningen zijn twee mannen om het leven gekomen. Hun auto botste tegen een boom, vloog in brand en de inzittenden van 25 en 30 jaar uit Groningen overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. FNV heeft aangekondigd in de eerste twee weken van september opnieuw acties te organiseren, waaronder waarschijnlijk een 24-uur staking op het spoor. Naast het spoor worden stakingen verwacht in de havens en bij de overheid, terwijl in de zorg alleen actie wordt gevoerd zonder werkonderbreking. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp blijven waarschijnlijk rijden tijdens de staking. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan landinwaarts ook stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De grootste kans hierop maakt het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netflix heeft in het afgelopen half jaar wereldwijd een record van 97 miljard uur aan kijktijd geregistreerd. De omzet in het tweede kwartaal steeg naar ruim 12 miljard dollar, met 3,4 miljard dollar netto winst. Het bedrijf stelde wel de groeiverwachting voor dit jaar naar beneden bij, wat leidde tot een koersdaling van 9% op de beurs. Jens Spahn, fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, is vader geworden van een zoontje via een draagmoeder in de Verenigde Staten. Draagmoederschap is verboden in Duitsland en zijn partij blijft vasthouden aan dit verbod. De zaak leidt tot veel kritiek en discussies binnen de Duitse politiek en media. Bij een verkeersongeval op de provinciale weg N983 bij Den Ham in Groningen zijn twee mannen om het leven gekomen. Hun auto botste tegen een boom, vloog in brand en de inzittenden van 25 en 30 jaar uit Groningen overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. FNV heeft aangekondigd in de eerste twee weken van september opnieuw acties te organiseren, waaronder waarschijnlijk een 24-uur staking op het spoor. Naast het spoor worden stakingen verwacht in de havens en bij de overheid, terwijl in de zorg alleen actie wordt gevoerd zonder werkonderbreking. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp blijven waarschijnlijk rijden tijdens de staking. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan landinwaarts ook stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De grootste kans hierop maakt het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het aantal neurologen in ziekenhuizen neemt niet snel genoeg toe, terwijl de zorgvraag groeit door vergrijzing en meer behandelmogelijkheden voor neurologische aandoeningen. In het Ommelander ziekenhuis Groningen konden nieuwe patiënten niet meer terecht en stonden ongeveer 1200 mensen op de wachtlijst met wachttijden tot anderhalf jaar. Dit jaar zijn er 49 opleidingsplekken. Volgend jaar worden dat er 60. Het wordt dit weekend volgens de ANWB een van de drukste periodes van het jaar op buitenlandse snelwegen en op sommige plekken in Nederland, nu alle regio's vakantie hebben. In Duitsland en Frankrijk, vooral rond grote steden en op populaire routes zoals de Autoroute du Soleil, worden lange files verwacht. In Dover zorgen handmatige grenscontroles voor extra vertraging. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. 3 volwassen mannen en veel kinderen raakten gewond, van wie er zeker 28 zijn opgenomen in verschillende ziekenhuizen. 9 gewonde kinderen verkeren volgens een lokale politicus in kritieke toestand. De FIFA onderzoekt het tonen van een spandoek door Argentijnse spelers na de halve finale van het WK tegen Engeland. Op het veld was een spandoek zichtbaar met de tekst dat de Falklandeilanden Argentijns zouden zijn. De tuchtcommissie van de Wereldvoetbalbond beoordeelt nu de wedstrijdverslagen en de relevante omstandigheden. Dan lokaal nieuws. Van 20 juli tot en met 6 augustus trekt Stichting Wolkentheater met de nieuwe zomertournee Circus de Blauwe Olifant langs 25 asielzoekerscentra door heel Nederland. Met een kleurrijk programma vol theater, circus, workshops en muziek bezorgt de theatergroep Kinderen in het AZC een dag waarop ze even alle zorgen kunnen vergeten. Voor kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum is de zomervakantie vaak een moeilijke periode. De school is gesloten, er is weinig te doen en terwijl leeftijdsgenoten op vakantie gaan, blijven zij noodgedwongen in het AZC. Juist daarom organiseert het Wolkentheater al meer dan 30 jaar een zomertournee die draait om plezier, fantasie en ontmoeting. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan landinwaarts ook stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De grootste kans hierop maakt het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Arnhem strijden ongeveer 1200 deelnemers uit 53 landen om de titel tijdens het Europees kampioenschap Rubik's Cube. Deelnemers lossen de kubus met 3 tot 6 rijen zo snel mogelijk op, met rondes waarbij de puzzel ook met 1 hand of geblinddoeks moet worden opgelost. Het toernooi duurt nog enkele dagen. Noodweer in Frankrijk en Duitsland heeft het leven gekost aan meerdere mensen. In Frankrijk zijn een vrouw en een man overleden door omgevallen bomen en blikseminslag. En in Duitsland kwam een persoon om het leven in Karlsruhe. Ongeveer 53.000 huishoudens in Frankrijk zitten zonder stroom, vooral in het zuidoosten en zuidwesten van het land. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is na ruim 10 jaar definitief gesloten, nadat de laatste bewoners vanochtend naar een andere locatie zijn overgebracht. De opvang bood sinds het jaar 2016 plek aan ongeveer 700 mensen. Eind augustus begint de afbraak van de gebouwen en het terrein wordt vervolgens overgedragen aan de gemeente. Andy Burnham is gekozen tot nieuwe leider van de Britse Labour-partij. Hij volgt Keir Starmer op, die zijn ontslag bij de koning zal indienen, waarna Burnham naar verwachting begin volgende week premier wordt. Burnham kreeg 379 stemmen van de 403 Labour-parlementsleden en wordt de 6e premier in 7 jaar. Dan lokaal nieuws. Van 20 juli tot en met 6 augustus trekt Stichting Wolkentheater met de nieuwe zomertournee Circus de Blauwe Olifant langs 25 asielzoekerscentra door heel Nederland. Met een kleurrijk programma vol theater, circus, workshops en muziek bezorgt de theatergroep Kinderen in het AZC een dag waarop ze even alle zorgen kunnen vergeten. Voor kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum is de zomervakantie vaak een moeilijke periode. De school is gesloten, er is weinig te doen en terwijl leeftijdsgenoten op vakantie gaan, blijven zij noodgedwongen in het AZC. Juist daarom organiseert het Wolkentheater al meer dan 30 jaar een zomertournee die draait om plezier, fantasie en ontmoeting. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan landinwaarts ook stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De grootste kans hierop maakt het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 48-jarige man uit Loosdrecht heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging van agenten en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. De rechtbank vindt bewezen dat hij op 21 april in Loosdrecht agenten heeft uitgescholden en het gemeentehuis heeft bedreigd. Het Openbaar Ministerie had een hogere taakstraf geëist. Het Japanse parlement heeft voor het eerst sinds 1947 ingestemd met een grote wijziging in de wet op het keizerlijk huis. Mannen uit voormalige keizerlijke zijtakken kunnen voortaan worden geadopteerd, zodat hun toekomstige zonen aanspraak krijgen op de troon. Vrouwen behouden na hun huwelijk nu hun keizerlijke status, maar blijven uitgesloten van troonopvolging. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is na ruim 10 jaar definitief gesloten, nadat de laatste bewoners vanochtend zijn overgebracht naar andere locaties. De gemeente had het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers een dwangsom opgelegd. Die werd stopgezet met de sluiting. Eind augustus wordt gestart met de sloop van de gebouwen op het terrein. Andy Burnham is gekozen tot nieuwe leider van de Britse Labour-partij en volgt daarmee Keir Starmer op. Burnham kreeg 379 van de 403 Labour-stemmen en wordt na het indienen van het ontslag door Starmer ook premier. De 56-jarige politicus wordt de zesde premier in 7 jaar tijd. Dan lokaal nieuws. Wat als je een mysterieuze fles vindt met een verhaal van een onbekend kind? Deze zomer kan het zomaar gebeuren in Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens Flessenpost, flessen vol verhalen, stappen kinderen van 6 tot en met 12 jaar in een creatief avontuur, vol fantasie, verrassingen en nieuwe ontmoetingen. Ze ontvangen een echte fles met een boodschap uit een andere bibliotheek en sturen zelf bijzondere flessenpost op reis. De Klankenreis voor Kids vindt plaats op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en landinwaarts stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Vanavond komen eerst opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden in te trekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het bestuur zegt daartoe verplicht te zijn na een gewonnen rechtszaak van milieuorganisatie Mobilization for the Environment. In oktober wordt het officiële besluit genomen. Een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al meer dan 12.000 hectare bos verwoest en is nog niet onder controle. 6 dorpen met in totaal 1.100 mensen zijn geëvacueerd en er zijn ruim 450 brandweerlieden ingezet. In andere delen van Spanje zijn ook bosbranden uitgebroken en gelden waarschuwingen voor hoge temperaturen. Een 48-jarige man uit Loosdrecht is veroordeeld tot 80 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor belediging van agenten en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. De rechtbank acht bewezen dat hij in april 2 agenten heeft beledigd en het gemeentehuis heeft bedreigd. Het Openbaar Ministerie had 100 uur taakstraf geëist. Gemeenten hebben documenten offline gehaald nadat daar persoonlijke gegevens van burgers in bleken te staan. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens, zoals namen, adresgegevens en burgerservicenummers online publiceren. Ook de gemeenten Voorschoten, Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben na het onderzoek documenten afgeschermd en meldingen gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Dan lokaal nieuws. Wat als je een mysterieuze fles vindt met een verhaal van een onbekend kind? Deze zomer kan het zomaar gebeuren in Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens Flessenpost, Flessen vol verhalen, stappen kinderen van 6 tot en met 12 jaar in een creatief avontuur. Vol fantasie, verrassingen en nieuwe ontmoetingen. Ze ontvangen een echte fles met een boodschap uit een andere bibliotheek. En sturen zelf bijzondere flessenpost op reis. De Klankenreis voor Kids vindt plaats op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en landinwaarts stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Vanavond komen eerst opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
5: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Verschillende gemeenten hebben documenten offline gehaald nadat daarin persoonlijke gegevens van burgers, zoals adressen en burgerservicenummers, openbaar waren gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur, waarop gemeenten als Voorschoten en Huizen direct hebben gereageerd. Ook gemeenten als Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben na het onderzoek bestanden verwijderd. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden in te trekken vanwege hun stikstofuitstoot. Deze stap volgt op een verloren rechtszaak over schade aan natuur, waarbij de rechter de provincie verplichtte maatregelen te nemen. Het besluit over het intrekken van de vergunningen wordt naar verwachting in oktober genomen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare bos verwoest en zijn ruim 1.000 mensen uit 6 dorpen geëvacueerd. De brand is nog niet onder controle en meer evacuaties zijn niet uitgesloten. In de regio Guadalajara is een andere grote brand actief en in Los Soyuela is een derde brand inmiddels onder controle. Wout Weghorst heeft Ajax verruild voor FC Twente, de club uit zijn geboortedorp Borne. De 33-jarige spits traint deze week alweer bij Twente na een korte vakantie op Ibiza. Weghorst speelde eerder onder meer bij Wolfsburg en Manchester United. Dan lokaal nieuws. Wat als je een mysterieuze fles vindt met een verhaal van een onbekend kind? Deze zomer kan het zomaar gebeuren in Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens Flessenpost, Flessen vol verhalen, stappen kinderen van 6 tot en met 12 jaar in een creatief avontuur, vol fantasie, verrassingen en nieuwe ontmoetingen. Ze ontvangen een echte fles met een boodschap uit een andere bibliotheek en sturen zelf bijzondere flessenpost op reis. De Klankenreis voor Kids vindt plaats op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en landinwaarts stapelwolken, waaruit in de middag lokaal een bui valt met kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Vanavond komen eerst opklaringen voor, maar komende nacht raakt het bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De grote natuurbranden in Canada en het noordoosten van de Verenigde Staten zorgen voor ernstige luchtvervuiling, waardoor in onder meer New York en Philadelphia een verhoogd waarschuwingsniveau geldt. In New Jersey, waar de WK-finale wordt gehouden, is de luchtkwaliteit ronduit slecht. Mogelijk zorgen regenbuien in het weekeinde voor tijdelijke verlichting. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt om twee wetten te blokkeren die het mogelijk moesten maken dat mensen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract aangaan. De twee wetten waren al goedgekeurd door het Poolse parlement. Met het veto van de president gaat er nu een streep door de plannen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al weken te maken met overlast door een groep voornamelijk jonge asielzoekers uit zogenoemde veilige landen. Na meerdere vechtpartijen en andere agressie stopten hulporganisaties tijdelijk met hun werkzaamheden en werd het terrein aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is na extra veiligheidsmaatregelen deze week weer teruggekeerd. Rusland heeft twee Oekraïense steden aan de Zwarte Zee aangevallen, waarbij volgens Oekraïense autoriteiten 3 doden vielen. Bij een Russische droneaanval op de haven van Mykolaiv raakten 3 buitenlandse schepen beschadigd en kwamen 2 Oekraïense bemanningsleden om. Oekraïne voerde tegelijkertijd droneaanvallen uit op een Russische olieterminal en een olieraffinaderij in Yaroslavl. Dan lokaal nieuws. Wat als je een mysterieuze fles vindt met een verhaal van een onbekend kind? Deze zomer kan het zomaar gebeuren in Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens Flessenpost, Flessen vol verhalen, stappen kinderen van 6 tot en met 12 jaar in een creatief avontuur. Vol fantasie, verrassingen en nieuwe ontmoetingen. Ze ontvangen een echte fles met een boodschap uit een andere bibliotheek. En sturen zelf bijzondere flessenpost op reis. De Klankenreis voor Kids vindt plaats op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt haar management. Fricker was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in de film My Left Foot uit 1989. Ze speelde ook in onder meer Home Alone 2, The Field en de televisieserie Casualty. Willem Holleder wordt volgens zijn advocaat binnenkort overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De advocaat zegt dat staatssecretaris Claudia van Brugge daartoe heeft besloten na een oordeel van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil geen uitspraken doen over individuele gevallen. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen bouwmaterialenbedrijf Eternit doorgaat. Het verzoek van het bedrijf om de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring is afgewezen. Eternit wordt vervolgd voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers in 2019. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al weken te maken met overlast van voornamelijk jonge asielzoekers uit zogeheten veilige landen. Na meerdere steekpartijen en agressie werd het terrein aangewezen als veiligheidsrisicogebied en staakten hulporganisaties tijdelijk hun werk. Inmiddels is het Rode Kruis na extra veiligheidsmaatregelen weer teruggekeerd op het terrein. Dan lokaal nieuws. Wat als je een mysterieuze fles vindt met een verhaal van een onbekend kind? Deze zomer kan het zomaar gebeuren in Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens Flessenpost, Flessen vol verhalen, stappen kinderen van 6 tot en met 12 jaar in een creatief avontuur vol fantasie, verrassingen en nieuwe ontmoetingen. Ze ontvangen een echte fles met een boodschap uit een andere bibliotheek en sturen zelf bijzondere flessenpost op reis. De Klankenreis voor Kids vindt plaats op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Willem Holleder wordt volgens zijn advocaat binnenkort overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De advocaat zegt dat staatssecretaris Claudia van Brugge daartoe heeft besloten na een oordeel van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil geen uitspraken doen over individuele gevallen. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt haar management. Fricker was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in de film My Left Foot uit 1989. Ze speelde ook in onder meer Home Alone 2, The Field en de televisieserie Casualty. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al weken te maken met overlast van voornamelijk jonge asielzoekers uit zogeheten veilige landen. Na meerdere steekpartijen en agressie werd het terrein aangewezen als veiligheidsrisicogebied en staakten hulporganisaties tijdelijk hun werk. Inmiddels is het Rode Kruis na extra veiligheidsmaatregelen weer teruggekeerd op het terrein. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen bouwmaterialenbedrijf Eterniet doorgaat. Het verzoek van het bedrijf om de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring is afgewezen. Eterniet wordt vervolgd voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers in 2019. Dan lokaal nieuws. Wat als je een mysterieuze fles vindt met een verhaal van een onbekend kind? Deze zomer kan het zomaar gebeuren in Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens Flessenpost, Flessen vol verhalen, stappen kinderen van 6 tot en met 12 jaar in een creatief avontuur vol fantasie, verrassingen en nieuwe ontmoetingen. Ze ontvangen een echte fles met een boodschap uit een andere bibliotheek en sturen zelf bijzondere flessenpost op reis. De Klankenreis voor Kids vindt plaats op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al weken te maken met overlast van voornamelijk jonge asielzoekers uit zogeheten veilige landen. Na meerdere steekpartijen en agressie werd het terrein aangewezen als veiligheidsrisicogebied en staakten hulporganisaties tijdelijk hun werk. Inmiddels is het Rode Kruis na extra veiligheidsmaatregelen weer teruggekeerd op het terrein. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen bouwmaterialenbedrijf Eterniet doorgaat. Het verzoek van het bedrijf om de zaak naar de Hoge Raad te sturen vanwege mogelijke verjaring is afgewezen. Eterniet wordt vervolgd voor doodslag en dood door schuld, na aangifte van het comité asbestslachtoffers in 2019. Willem Holleder wordt volgens zijn advocaat binnenkort overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De advocaat zegt dat staatssecretaris Claudia van Brugge daartoe heeft besloten na een oordeel van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil geen uitspraken doen over individuele gevallen. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt haar management. Fricker was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in de film My Left Foot uit 1989. Ze speelde ook in onder meer Home Alone 2, The Field en de televisieserie Casualty. Dan lokaal nieuws. Wat als je een mysterieuze fles vindt met een verhaal van een onbekend kind? Deze zomer kan het zomaar gebeuren in Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens Flessenpost, Flessen vol verhalen, stappen kinderen van 6 tot en met 12 jaar in een creatief avontuur vol fantasie, verrassingen en nieuwe ontmoetingen. Ze ontvangen een echte fles met een boodschap uit een andere bibliotheek en sturen zelf bijzondere flessenpost op reis. De Klankenreis voor Kids vindt plaats op donderdag 9 juli en donderdag 13 augustus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugs duikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugs duikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: just might.
1: De hits van toen. Het geluid van nu. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugs duikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugsduikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 's middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugsduikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.